0: Hoi, dit is RDWA, uw beste vakantieradio.
1: Wanna be bad. I do. Wanna be bad.